0: Kom Simon, we gaan.
1: Dit is de nacht van Baarle. De hele nacht de allerlekkerste muziek. Op Radio Baarle.

De meest sfeervolle muziek hoor je hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3:00.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen loopt de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Ruim.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smultech.nl.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
1: Een weerbericht.
0: De lekkerste gouden ouwe.
4: Steeds verrassend.
5: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Baena.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk. U kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 1:30 en 5:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 1:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
0: Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hoor eens, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: 24 uur per dag. De leukste muziek.
6: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september doet Heemkundekring Amalia van Solms mee aan de Open Monumentendag en Brabants Erfgoedweekend. Met een activiteit die ook verband houdt met het 50-jarig jubileum. Op de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle aan de Molenbaan kun je van 11 tot 4 uur komen kijken naar tentoongestelde oldtimers en andere oude voertuigen, zoals bijvoorbeeld bromfietsen. Er zijn ook deelnemers bij uit Baarle en omgeving en de eigenaren van de voertuigen staan klaar om vragen over hun voertuigen te beantwoorden. Jeugdsentiment en even een stukje terug in de tijd. U bent alle van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
2: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schudde de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.1-2-move.nl. Tot ziens!
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
6: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor 1 keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
7: 24 uur per dag.
8: De leukste muziek.
7: Dit is Radio.

allerleukste muziek hier op Radio Bahena. Ook in dit uur natuurlijk weer. En dat wisselen we af met informatie uit Baarle en omgeving. We brengen u op de hoogte welke evenementen en activiteiten er plaats gaan vinden. Tot 11 uur is dit muziek en informatie.

Zondag 13 september doet Heemkundekring Amalia van Solms mee aan de Open Monumentendag en Brabants Erfgoedweekend. Met een activiteit die ook verband houdt met het 50-jarig jubileum. Op de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle aan de Molenbaan kun je van 11 tot 4 uur komen kijken naar tentoongestelde oldtimers en andere oude voertuigen, zoals bijvoorbeeld bromfietsen. Er zijn ook deelnemers bij uit Baarle en omgeving en de eigenaren van de voertuigen staan klaar om vragen over hun voertuigen te beantwoorden. Jeugdsentiment en even een stukje terug in de tijd. U bent alle van harte welkom.

Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.

Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk. U kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 2:30 en 5:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 2:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.

Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvquén in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventer haven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schudde de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws.
4: Hoor eens. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
5: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edoflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
6: De reclame van uw bedrijf.
7: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk. U kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 2:30 en 5:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 2:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Je voelt je thuis. Je luistert Bahena.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.nl.

0: Het is weekend. Geniet ervan. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.
1: Plopperde, plopperde, plop.

0: Maar ja, dat is normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeker, dat zal wel. Jij bent de beste fluiter. Jij bent altijd
2: helemaal niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: Arena Agenda.
1: Zondag 13 september doet Heemkundekring Amalia van Solms mee aan de Open Monumentendag en Brabants Erfgoedweekend. Met een activiteit die ook verband houdt met het 50-jarig jubileum. Op de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle aan de Molenbaan kun je van 11 tot 4 uur komen kijken naar tentoongestelde oldtimers en andere oude voertuigen, zoals bijvoorbeeld bromfietsen. Er zijn ook deelnemers bij uit Baarle en omgeving en de eigenaren van de voertuigen staan klaar om vragen over hun voertuigen te beantwoorden. Jeugdsentiment en even een stukje terug in de tijd. U bent alle van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
2: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
2: Ken je deze nog?

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Dit is Radio Bahena.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp en laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk. U kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 2:30 en 5:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 2:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena-agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edoflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: 24 uur per dag.
8: De leukste muziek.
9: Dit is Radio.

0: Dit is Radio Bahena. Radio Bahena.
1: Zo.
0: Radio met het hart op de juiste plaats.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september doet Heemkundekring Amalia van Solms mee aan de Open Monumentendag en Brabants Erfgoedweekend. Met een activiteit die ook verband houdt met het 50-jarig jubileum. Op de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle aan de Molenbaan kun je van 11 tot 4 uur komen kijken naar tentoongestelde oldtimers en andere oude voertuigen, zoals bijvoorbeeld bromfietsen. Er zijn ook deelnemers bij uit Baarle en omgeving en de eigenaren van de voertuigen staan klaar om vragen over hun voertuigen te beantwoorden. Jeugdsentiment en even een stukje terug in de tijd. U bent alle van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
3: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
3: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien- en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen crypto-mijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de 4e crypto-mijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.

Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hier spreekt de muziek voor zich. Radio Bahena. Je hoort hem echt overal.
3: Hoi!

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk. U kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 2:30 en 5:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 2:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Hoor eens! Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september... kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkel hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
1: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
2: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september doet Heemkundekring Amalia van Solms mee aan de Open Monumentendag en Brabants Erfgoedweekend. Met een activiteit die ook verband houdt met het 50-jarig jubileum. Op de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle aan de Molenbaan kun je van 11 tot 4 uur komen kijken naar tentoongestelde oldtimers en andere oude voertuigen, zoals bijvoorbeeld bromfietsen. Er zijn ook deelnemers bij uit Baarle en omgeving en de eigenaren van de voertuigen staan klaar om vragen over hun voertuigen te beantwoorden. Jeugdsentiment en even een stukje terug in de tijd. U bent alle van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Dit is de muziek van Radio Bahena. Lekker eigenwijs.
2: Sta ik in de file midden op

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: 24 uur per dag.
6: De leukste muziek.
5: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Het lekkerste geluid swingt je radio uit. Dit is Radio Bahena, 106.7 FM.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: Je kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 14:30 en 17:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 14:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Hier verdwaal je in de allerleukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond.
3: De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelde FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Radio Bahena.

0: non.
1: Dit is de Bahena Agenda.
2: Zondag 13 september doet Heemkundekring Amalia van Solms mee aan de Open Monumentendag en Brabants Erfgoedweekend. Met een activiteit die overband houdt met het 50-jarig jubileum. Op de parkeerplaats van Cultuurcentrum Baarle aan de Molenbaan kun je van 11 tot 4 uur komen kijken naar tentoongestelde oldtimers en andere oude voertuigen, zoals bijvoorbeeld bromfietsen. Er zijn ook deelnemers bij uit Baarle en omgeving en de eigenaren van de voertuigen staan klaar om vragen over hun voertuigen te beantwoorden. Jeugdsentiment en even een stukje terug in de tijd. U bent alle van harte welkom.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radio

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Muziekvereniging Vlijt en Volharding organiseert op zondag 13 september een vlooien- en boekenmarkt. Je zou zomaar net dat ene artikel vinden wat je al zo lang zocht, of dat ene boek of stripverhaal. Misschien wel die toevallige LP die je nog net niet hebt bij je verzameling. Je hebt voor een klein bedrag een tas vol leesmateriaal voor vrije tijd, vakantie, ontspanning of aanvulling op je verzameling boeken. De Boeken- en Vlooienmarkt gaat door van 9:30 tot 16:30 en gaat door in en achter Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De hits van toen. Hier zingen ze
2: allemaal mee.
0: Iedere avond van 7 tot 8 uur in de Bahena Jukebox.

0: muziek. Het feest is magnifiek.
1: Van Smurfen la la la, la la la Smurf la la.
0: Maar in zijn sombere burcht zint hun aartsvijand de afschuwelijke Gargamel op wraak en smeet.
2: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
3: Het is 8 uur. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

Jawel, ik zeg weer allemaal heel erg goeie avond. Weer fijn dat u erbij bent hier bij de Zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Ja, weer alle remmen los natuurlijk. Weer een paar uurtjes gezelligheid op uw toestel. Dat hier allemaal bij de Zaterdagavond Express. Met ondergetekende. Gooi me alle remmen los. Ik zou zeggen, anders komt je.

Jawel, speciaal even meegedraaid voor onze Hans, natuurlijk even geleden. Maar let's go, en we gaan er lekker gezellig tegenaan. Want zoals Bouke zegt, ik hoor een mooie muziek. Ja, dat kan, hè.

Ja, ik hoor mooie muziek en dat allemaal gebracht door niemand minder dan Bouke. Want jij bent het liefste meisje.

Ja, even terug in de tijd, samen met de Rhythm Boys en dat met hun Magdalena. Zo, we gaan eens even kijken, want ik heb hier nog heel mooi erop gegooid natuurlijk. En dat is een hele welbekende van Jean de Pellier en Drink Rode Wijn. Eerlijk is dat. Even kijken, want ik moet hem heel eventjes opzoeken, want ik was hem heel even kwijt. Komt-ie. Dit alles even op een klein speciaaltje natuurlijk.

Jawel, ze blijven mooi natuurlijk. Jean de Palier en drink rode wijn. We gaan even terug richting Roosendaal. En we gaan even luisteren naar onze welbekende natuurlijk. Onze zingende docent uit Roosendaal. Samen met Petra van Zundert. En alles duurt maar even.

Dante. Ho, Marianne. Gaan we over naar de Les Gromona's. Leren, schatje, kom, we gaan naar buiten gaan. Yes.

voor mij. Ja, lekker even terug in de gouden oude tijd natuurlijk. Radio Wannabel, gekozen als de piratenplaten van deze week. Ja, want ik hoor nog je stem. Samen Dio, Wim en Henk.

0: Ja, een echte formatie, nooit meer weg te denken uit de muziekwereld natuurlijk. En dan heb ik het over de Four Tuck. Zoals deze, onze Paula Delano.
1: In the rain,
0: and kiss me once and kiss me twice.

Hey, gaat weer lekker, jongens. We zijn met Paula Delano en Kiss Me Once and Kiss Me Twice. Heerlijk, mijn zonneschijn. Oh.

0: toch is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek.
4: Dit is Radio Bahena.

En we gaan er weer lekker even gezellig tegenaan natuurlijk. Een klein uurtje te gaan hier op de zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Pakken de gouden ouwe van de King of the Rock and Roll. Voilà. En de Big Boss Man.

Ja, ja, heerlijke muziek vanaf de bovenste plank, mag wel gezegd worden natuurlijk. Hè. De jaren 60 was dat, 1967, met Elvis Presley en zijn bitch Bogman. Van het verleden even terug naar het heden. Hey, yep.

Ja, waarom? En dat was hem weer natuurlijk met Mike Versteeg. Ja, zo heette die beste jongen weer. We gaan nog even terug in de tijd, ja. Samen met de Ricky Boys, oftewel Peter Bell.

de Reggae Boys, oftewel beter bekend als Peter Bell. En dat met de Hello Mary Lou. Maar goed, in een woonwagen ben ik geboren. Dit allemaal met Janske. Natuurlijk in een nieuw jasje gestoken.

love. Jawel, heerlijke muziek vanaf de Vlaamse bodem was dat alweer even terug met de Mikey Day en ho, oh, oh, what a kiss. We gaan nog even op de smokkelaar. Hier is Marco.

Jawel, lekker ouwe natuurlijk van Johnny Hoes en een nieuw jasje gestoken. En dat allemaal door onze Marco Meesters, zo heet die beste man weer. Dan gaan we toch nog even terug naar onze Vlaamse bodem met Bobby Prins. En als het om de kinderen gaat...

De Pedro's, afkomstig uit Oud-Gastel. En doe niet alsof. Ja, lekker en ouwe natuurlijk. Ja. We gaan van het verleden even terug naar het heden. Onze Christina staat met lege handen.

0: van harte. Ze kropen allen in het bed van Bonaparte. Ze kropen allen in het bed van Bonaparte. Ze kropen allen in.
1: Joël, gekozen als de piratenplaat van deze week. De kleine keizer en Napoleon. Muziek uit de jaren 80 wordt dat alweer bij de vrije radio's. Nooit meer weg te denken natuurlijk. Zoals deze met Jack van Amsonk. En Maria González.

Jawel, lekker natuurlijk. Jack van Ramsdonk en Maria Gonzalez. Zoals deze met Jannes. En dans tot morgen vroeg met mij.

0: is leven.
1: Jannes, ja, en dans tot de morgen met mij. Even terug naar de jaren 80 met Telly Savalas. And some broken hearts never hurt.
2: Coffee black,

Ja, hele poos geleden natuurlijk met Telly Savalas en Some Broken Hearts Never Mend. Ga ik er nog een klein speciaaltje meedraaien voor Fons en voor Gerda. En dat gaan we doen met het Paradise Trio.

Ja, een lekker houtje van Paula Snoeren en een beetje zonneschijn. Een koningin voor één nacht.

Jawel, hey, koningin voor één nacht. Lang geleden om gehoord te hebben Rinus Ponsen. In een nieuw jasje gestoken met de jongen.

Ja, ja, zoals gehoord weer de laatste vocale met de Rinnis Sponsen. Ja, dat was lang geleden zeg. En nou nummer in een nieuw jasje, dat met die jongen. Neem me ook weer afscheid. Ik wens alle luisteraars nog een hele prettige avond verder. Nog heel veel luisterplezier op dit geweldige radiostation. Ik zeg weer allen een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer. Dag hoor!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur. Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.

0: in mijn dernier mot.
1: Het zaterdagavondcafé is weer geopend. Tot 2 uur vannacht de lekkerste muziek op Radio Bahena.
2: Altijd zwoegen, altijd werken, maar vanavond is het feest. Ik heb heel de week geploeterd, maar het is mooi geweest. Zit altijd in een keurslijf, maar vanavond...

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 13 september is het Open Monumentenzondag. Er is op die dag een unieke kans om eens binnen te kijken in de kerken van Alphen, Kaam en Riel. Deze zijn gratis toegankelijk. U kunt een rondleiding krijgen en er is ook een tentoonstelling te bezichtigen. Kom eens in die prachtige gebouwen kijken en leer meer over de geschiedenis en de kunst in de kerk. In Alphen wordt er een tentoonstelling geopend over de kerk door de eeuwen heen. Een uniek overzicht van de verschillende kerken, de 16e-eeuwse toren, pastoors en andere ontwikkelingen. Kom je uit Alphen, dan herken je misschien wel je grootouders of je overgrootouders, je eigen ouders of misschien sta je zelf nog ergens op de foto's door de jaren heen. Ook prachtige beelden van in de toren, vanuit de toren en Alphense luchtfoto's. Stond jouw huis er al in 1944 of in de jaren 70? En zo ja, hoe zag dat eruit? U kunt het allemaal komen bekijken. De toren zelf is helaas niet toegankelijk op deze dag. In Kaam is de kerk ook open met een fototentoonstelling over de afgelopen 100 jaar van haar bestaan. De kerk in Riel is van binnen ook indrukwekkend en nu dus ook vrij te bewonderen. Alle kerken zijn gratis te bezoeken en u bent van harte welkom tussen 2:30 en 5:00. Tevens is deze middag het Streekmuseum in Alphen geopend, zoals het gebruikelijk open is op de tweede zondag van de maand vanaf 2:30. Op deze zondag wordt een nieuwe tentoonstelling gelanceerd over de leerlooierijen in Alphen, Kaam en Riel. Zondag 13 september, de Open Monumentenzondag. En meer info kunt u nalezen op de website www.alphenserfgoed.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info.

De lichtjes op de Schelde, de baaierd van den toren, mensen op een bank. Een Oostlie vrouwke en de vlakke schank, de strootwork van

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
2: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
3: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.